Mijn opa had vroeger een zender van een kilowatt. Als hij aan het praten was, hadden altijd wat met een te koop verzoekje van een Citroën. Zei hij, te koop een citroen. Hallo.